Dikwijls, maar nu voor de troepen. Zo'n kleine is zwaar overroepen. Want dat kwijlt en dat blijt en dat braakt en dat scheidt. Mag jij toch een keer goed kunnen poepen? Wow, wacht. Kattenlief ergens bij over meren. Haar vent kon dat niet appreciëren. Hij betrapte ons bloot en toen viel hij moors dood. Dus hij kon haar weer volop zwaaieren. Kom, daar drinken wij op, ja daar drinken wij op. Want had hij geleefd, wel dan kreeg ik een schopje. De glazen maar vol, want ik leef voor de lol. Ja, ook al ben ik straks zat, ik heb een goed feest.

0: Denk maar niet dat ik achter een al stop.
1: Giet de glazen maar vol, want ik leef voor de lol. Ja!
2: De bruid zat in uw bed.
0: Maar alcohol, dat ontsmet.
1: Oh, ik ben de kool, daar roept iedereen schoon.
0: Nooit meer lopen, marcheren of sluipen. Vanaf nu kunt ge enkel nog kruipen. Maar toch breng ik u licht met het goede bericht. Ge hebt armen, dus kunt ge